tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

Van maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Kies het nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat en je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop en in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze Tour 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nochtans in een bevakte zone. 1 kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franke niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
2: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het een beetje hetzelfde als we dit weekend zagen. De aanvoer komt uit de noordelijke richting en die voert minder warme lucht aan. Maandag, dinsdag, woensdag maxima vooraan de 20 graden landinwaarts. Aan zee halen we dat net niet. Daarbij telkens vrij veel wolken en een matige wind uit de noordelijke hoek. Woensdag trekt er een kleine storing door. Het is mogelijk dat er dan een beetje regen valt, maar veel meer dan 1, 2 liter zal dat niet opleveren, als het al zal vallen, want het is nog een tijd te gaan en we zien dat storingen tegenwoordig de neiging hebben om helemaal uit te drogen tegen dat ze hier zijn. Nadien zou het geleidelijk aan weer een beetje warmer kunnen worden, met naar volgend weekend toe misschien wel weer zomerse maxima in de buurt van een graad of 25. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste

eerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondagvoormiddag.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijke kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.

Een heel goede morgen, luisteraar. Wij zijn van start met alweer een nieuwe week. Dit is onze VBRO ontbijtshow voor deze maandag. Zomermodus, uiteraard VBRO Zomerradio. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar 9 uur. We hebben om het 30:30 morgennieuws en ook 2 keer per uur natuurlijk Weerman Geert Nasens. Kort en bondig en dan iets uitgebreider in zijn ochtendweerbabbel. En natuurlijk de beste, bovenste, beste zomerse muziek.

0: afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een wat minder warme dag. Net zoals de vorige dagen stranden we ongeveer op een 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts zal dat ergens rond of net vooraan de 20 graden zijn. Daarbij redelijk wat wolkenvelden. Soms overheersen die. Er zijn zelfs vrij veel momenten dat die wolken overheersen. Dan weer breekt de zon wat door. En er kan eventueel hier of daar eens een heel, heel licht buitje vallen. Maar dat stelt amper of helemaal niks voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be. Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com.
1: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

We blijven opnieuw met een hele geblokkeerde situatie zitten op de weerkaarten. Daarbij zie je dat er een hoge drukgebied ligt ten zuiden van IJsland. Dat blijft daar liggen en dat is echt een typisch fenomeen van het nieuwe klimaat. Situaties op de weerkaarten die daar liggen en die daar blijven liggen. Geblokkeerde situaties tot in de eeuwigheid. Dat hoge drukgebied gaat nergens heen, dat blijft liggen. En dat zorgt bij ons de komende tijd voor een noord- tot noordwestelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar omdat ook de Noordzee toch wel behoorlijk wat temperatuur heeft opgebouwd de voorbije tijd. Het is daar zeewater van een 21 graden dat daar aanwezig is. Zie je dat die lucht, die van oorsprong nogthans vrij koel is, toch flink opgewarmd wordt in haar tocht over de Noordzee. Het gevolg is vrij, ja, eigenlijk vrij hoge temperaturen. Ook al zitten we de komende tijd aan zee maar rond een 18, 19 graden. Dat is toch nog altijd vrij hoog, gezien de windrichting en de luchtsoort. En daarbij krijgen we eigenlijk telkens een mix van redelijk wat wolkenpartijen met bredere opklaringen daartussen, maar de wolken overheersen toch telkens. En het is niet onmogelijk dat er daar al eens een spatje regen tussen zit. Maar veel meer dan dat is het niet, of een heel licht buitje. Als we dan kijken per dag, ja, vandaag is dat ongeveer het weerbeeld. Morgen zou er wat meer bewolking nog kunnen aangevoerd worden, zeker in de loop van de dag. En woensdag zou dat dan eventueel kunnen uitlopen op een misschien wat actiever buitje, maar al bij al valt het eigenlijk best wel mee. Naar het eind van de week toe zouden er geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen kunnen genoteerd worden. Al blijft dat een beetje afwachten hoe dat precies gaat lopen. We zien ook dat naar het weekend toe de wisselvalligheid een beetje zou gaan toenemen, omdat er tegen die tijd iets wat meer actieve storingen zouden binnenkomen. Maar nog eens, het is allemaal met mogelijk mits maar. En het is ook nog een week verder.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eerlegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philippe Dazen.

0: nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: deel 2 alweer van onze maandagse VBRO-ontbijtshow. Een heel goede morgen, luisteraar. De VBRO Zomerradio, uiteraard met des te meer muziek, nog minder gepraat en heel veel gezellige sfeer. We beginnen er al aan, 's morgens vroeg in onze VBRO-ontbijtshow. Wat we wel aan bod laten komen is uiteraard onze VBRO-nieuwsredactie. 2 keer per uur morgennieuws en ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Je hoort hem straks trouwens in de laatste rechte lijn, bij het begin van die laatste rechte lijn van de ontbijtshow, met zijn ochtendweerpraatje. Een heel goede morgen.
1: Ik

0: Zometeen de weersvooruitzichten voor vanmorgen. Komt eraan over weinige ogenblikken weerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een wat minder warme dag. Net zoals de vorige dagen stranden we ongeveer op een 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts zal dat ergens rond of net vooraan de 20 graden zijn. Daarbij redelijk wat wolkenvelden. Soms overheersen die. Er zijn zelfs vrij veel momenten dat die wolken overheersen. Dan weer breekt de zon wat door. En er kan eventueel hier of daar eens een heel, heel licht buitje vallen. Maar dat stelt amper of helemaal niks voor. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

Feestzangerené boeken? Kijk op de website feestzangerené.nl of mail info@feestzangerené.nl. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. 3 loodsen zijn uitgebrand. Ze zouden zijn van onder meer een glasbedrijf en een parketbedrijf. 14 omwonenden moesten hun huis verlaten, maar mogen ondertussen weer naar huis nu de situatie opnieuw veilig is. De brandweer blijft wel nog een tijd ter plaatse om na te blussen. De Vlaamse regering stemt in met het uitdoofscenario dat minister voor Dierenwelzijn Ben Weitz heeft uitgetekend voor het dolfinarium in Brugge. Dat zal sluiten tegen 2037. Vanaf dan mogen in Vlaanderen geen dolfijnen meer in gevangenschap worden gehouden. De uitbaters krijgen tot 2037 om de dieren elders onder te brengen. Het bestaande kweek- en importverbod blijft ook van kracht. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit Indië en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist. 8 konden worden gered. Het Turkse schip was geladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het won de finale met 1-0 van Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt in de tweede helft van de verlengingen door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het is voor Spanje de 2e wereldbekerzege na 2010. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. FIFA heeft Rodri, of voluit Rodrigo Hernandez, ook uitgeroepen tot beste speler van dit WK. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag met hier en daar kans op gedruppel en tot 24 graden. Ook morgen en woensdag zijn bewolkt met plaatselijk kans op wat regen en temperaturen tot 23 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is VBRO.

We blijven opnieuw met een hele geblokkeerde situatie zitten op de weerkaarten. Daarbij zie je dat er een hoge drukgebied ligt ten zuiden van IJsland. Dat blijft daar liggen en dat is echt een typisch fenomeen van het nieuwe klimaat. Situaties op de weerkaarten die daar liggen en die daar blijven liggen. Geblokkeerde situaties tot in de eeuwigheid. Dat hoge drukgebied gaat nergens heen, dat blijft liggen. En dat zorgt bij ons de komende tijd voor een noord- tot noordwestelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar omdat ook de Noordzee toch wel behoorlijk wat temperatuur heeft opgebouwd de voorbije tijd. Het is daar zeewater van een 21 graden dat daar aanwezig is. Zie je dat die lucht, die van oorsprong nogthans vrij koel is, toch flink opgewarmd wordt in haar tocht over de Noordzee. Het gevolg is vrij, ja, eigenlijk vrij hoge temperaturen. Ook al zitten we de komende tijd aan zee maar rond een 18, 19 graden. Dat is toch nog altijd vrij hoog, gezien de windrichting en de luchtsoort. En daarbij krijgen we eigenlijk telkens een mix van redelijk wat wolkenpartijen met bredere opklaringen daartussen, maar de wolken overheersen toch telkens. En het is niet onmogelijk dat er daar al eens een spatje regen tussen zit. Maar veel meer dan dat is het niet. Of een heel licht buitje. Als we dan kijken per dag, ja, vandaag is dat ongeveer het weerbeeld. Morgen zou er wat meer bewolking nog kunnen aangevoerd worden, zeker in de loop van de dag. En woensdag zou dat dan eventueel kunnen uitlopen op een misschien wat actiever buitje, maar al bij al valt het eigenlijk best wel mee. Naar het eind van de week toe zouden er geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen kunnen genoteerd worden, al blijft dat een beetje afwachten hoe dat precies gaat lopen. We zien ook dat naar het weekend toe de wisselvalligheid een beetje zou gaan toenemen, omdat er tegen die tijd iets wat meer actieve storingen zouden binnenkomen. Maar nog eens, het is allemaal met mogelijk mits maar en het is ook nog een week ver.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan. Nieuw van

harmonica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op Freek van Rooij.

0: freekvanrooij.com.
1: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6 VBRO West.
1: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Veurne is zaterdagmiddag een 37-jarige motorrijder uit Veurne gewond geraakt toen een 84-jarige bestuurder uit Poperingen een manoeuvre maakte op de Brugse Steenweg en hem aanreed. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Knollenstraat tussen Veurne en de deelgemeente Avelkapelle. De motorrijder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Poperingen bleef ongedeerd. Zaterdagmiddag iets na 1 uur kwam een vrouw op de Grote Markt van Ieper lelijk ten val. Ze was aan het wandelen met haar fiets aan de hand toen ze ten val kwam over een kabel. Door haar val kwam een deel van haar remsysteem van haar fiets klem te zitten in haar arm. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden uit haar benarde situatie. Daarna werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagmiddag rond 3 uur is in de Schippersstraat in Oedelem een kleine bestelwagen in de gracht beland toen de bestuurder om een onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. In eerste instantie werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat, maar bij aankomst van de brandweer bleek dit niet het geval te zijn. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. In de Kloosterstraat in Ruislede is zaterdagavond een zware brand ontstaan waarbij 4 woningen werden getroffen. 3 ervan zijn onbewoonbaar. 1 bewoner werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis nadat een buurman hem uit zijn woning haalde. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De schade is groot. Ook een brandweerman raakte licht gewond toen hij een hond wou redden uit de brand. Het dier beet in zijn hand. En op de hoek van de Meulebekerstraat en de Tinnepotstraat in Emelgem, een deelgemeente van Isegem, is in de vroege uurtjes van zaterdagochtend een auto tegen een betonnen elektriciteitspaal geknald. De bestuurder raakte daarbij licht gewond.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Dit is de nieuwe single van Feestzanger René, de ideale entertainer op jouw evenement op orde.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie. Met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VWRO's.

0: Elaine, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt opnieuw een wat minder warme dag. Net zoals de vorige dagen stranden we ongeveer op een 18, 19 graden aan de kust. Landinwaarts zal dat ergens rond of net vooraan de 20 graden zijn. Daarbij redelijk wat wolkenvelden. Soms overheersen die. Er zijn zelfs vrij veel momenten dat die wolken overheersen. Dan weer breekt de zon wat door. En er kan eventueel hier of daar eens een heel, heel licht buitje vallen. Maar dat stelt amper of helemaal niks voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Dit is VBR.

0: Maar die Fransen hebben leuke woorden. Wij zeggen kip. Vind je dat wat? Vind ik ook niks kip. He? Een Fransman die zegt een poel. Er zit meer kip aan, vind ik. Vind je dat? Vind je? Een kip. Het is niks. Een ei. Dat komt er zo hard uit, hè? Een ei. He? Maar een hoor je het verschil? Een het lijkt me ook voor de kip zelf, lijkt het me. Vind je het? Het legt even makkelijker, dacht ik zo. Vind je? Een hè? Een ei. Als u nou moest leggen, als u nou zelf moest leggen. Wat zou u liever leggen? Een of een ei? Ben je aan het huilen, mevrouw? Ja. Shakespeare heeft het mooi gezegd. Enough is enough.
1: Ja.
0: Het is een leuke herberg. Heel eenvoudig. Zand op de vloer. Lampetkannen. Moet je naar de pomp om water te halen. Maar het is nog dat echte water. Dat is nog drijfnat, dat water. Dat is nog... Jawel, ouderwets water. Maar gezellig, mensen. Maar niks dat je zegt luxe, begrijp. Heel gewoon. Oh, ik vond dat zo leuk toen ik de laatste keer in mijn herbergje daar zat. Toen kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt die ene dame zegt tegen me, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja, mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen? Ik zeg, ja, gaat uw gang maar. En ja, toen zegt ze, ik ben mevrouw de Boer. Ik zeg, nou, ik vind het goed. En ja... Verder niks uit of het nou mevrouw de Boer of veranderen. Het heeft verder niks te betekenen. Ik bedoel, of het nou mevrouw de Boer is of mevrouw de Stoer. Ik kan me niet schelen wie het is of zo. Of het is het nou gewoon, ja, ik zit daar te eten of zo. Nou ja, zit Toon Hermans, zei er nou en wat dan nog. Ik bedoel, dat flauwekul of dat mevrouw de Boer, of ik het ben, dat hij er binnenkomt. Als zij al zit, en ik zeg, ja, hoor, kan mij dat schelen. Of als je zegt, nou ja, flauw onze. Of een metruin of laag, of ik dat nou ben, of wel een draaien stil. Ik kan mijn heen of tom nog een pakken. Dan wordt met rekening in mevrouw binnenkomen. Ze heeft een klein wij de stille draadje door. Ik zeg maar, draai de gommel en dan geef ik mijn sletsen, mijn stom op en ik kom de gommel op open. En ik ben schrillaatje terug, want ik ken het rol open, dan zwijgen wij. En ik weet, en dan komen twee meiden aankloppen, ze met de felicitatie. Ik kom te verlopen, kijken en dan terug en ik kijk naar paakje. Ik zeg, pak jij er ook maar in, dan zal ik met jou wel afrekenen. Ik zeg, ja, dan kom ik wel, dan kan ik afrekenen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maxima rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt hadwins, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, we vindt.
3: Nou waar.
2: Naar Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Nieuw van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het... Met de hoek van de partij, Michael

0: Bij een zware brand in een loods in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de burgemeester. Het dak van de schuur stortte in en bevatte asbest. De brandweer gaat na of en waar er eventueel asbestdeeltjes terechtgekomen zijn. In de omgeving zijn heel wat huizen, campings en een vakantiepark. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De helft van de Belgen ziet kroonprinses Elisabeth graag over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit een grote peiling van onder meer HLN en VTM Nieuws. Elisabeth krijgt een score van 7,3 op 10. Nooit eerder was een lid van het Belgische Koningshuis zo populair. De Belgen waarderen vooral de intelligentie, het plichtsbesef en de menselijkheid van de kroonprinses. Haar vader, koning Philip, krijgt 6,9 op 10 en haar moeder, koningin Mathilde, 7,1. Elisabeth behaalde dit jaar haar diploma aan de Universiteit van Harvard. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 hectare natuurgebied is al vernield. Het vuur ontstond gisteren op zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. Meer dan 600 brandweerlieden proberen de vlammen te bestrijden. Zo'n 150 mensen moesten hun huis verlaten. De zware aardbevingen in Venezuela van een maand geleden hebben nu officieel al aan meer dan 5200 mensen het leven gekost. Duizenden mensen blijven vermist. De autoriteiten willen niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Maar volgens de Verenigde Naties zijn het er mogelijk 50.000. Reddingsdiensten en vrijwilligers zoeken in het puin nog altijd naar slachtoffers. We nemen een bewolkte start. Na de middag klaart het wat op bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. We halen dan een graad of 24.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Op zondagnamiddag 2 augustus... in

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: voor mij is dat papier. Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: Après

is tijd voor onze maandagse VBRO Radioclub, onze lunch samen hier tot straks 1 uur. Boordevol gezelligheid natuurlijk. Heel veel leuke platen hebben we voor je klaargezet als verpozing, zeg maar, op deze eerste werkdag. Weerman Geert Naassen tekent present met weer. Weers vooruitzichten voor deze namiddag. Zijn uitgebreide weerbabbel van deze middag straks omstreeks 1:15. We hebben natuurlijk ook meer nieuws voor je omstreeks 12:30. En natuurlijk heel veel gezelligheid. Wens ik je ook nog een smakelijke maaltijd toe.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen. Bij momenten kan de zon wel eens beter doorbreken en zien we brede opklaringen. Maar meestal zijn er toch vrij veel wolken aanwezig waar die zon het eigenlijk wel knap moeilijk mee blijft hebben. De temperaturen die hebben een duw gekregen. Dat is al een paar dagen zo en dat is ook vandaag weer het geval. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot net rond of vooraan de 20 graden landinwaarts. Dus dat is toch wel een stukje minder dan dat eerder deze maand het geval was. Daarbij ook weer redelijk wat wind. Die komt uit een noordwestelijke richting en kan aan zee opnieuw vrij krachtig gaan waaien. Boven land is dat een matige wind, maar die kan per momenten echt wel storend zijn. Eventueel valt er hier of daar eens ook een licht beetje gespetter uit die wolken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
1: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis optredens van Ivan Verrelli.
4: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
3: Gino Di Lucas, Johan Khalifa, Peter Lockett. Axel Lane, Honey D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
5: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
3: Niet te missen dus, De Tsele Kermis 2026, op zondag 2 augustus.

We blijven opnieuw met een hele geblokkeerde situatie zitten op de weerkaarten. Daarbij zie je dat er een hoge drukgebied ligt ten zuiden van IJsland. Dat blijft daar liggen en dat is echt een typisch fenomeen van het nieuwe klimaat. Situaties op de weerkaarten die daar liggen en die daar blijven liggen. Geblokkeerde situaties tot in de eeuwigheid. Dat hoge drukgebied gaat nergens heen, dat blijft liggen. En dat zorgt bij ons de komende tijd voor een noord- tot noordwestelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar omdat ook de Noordzee toch wel behoorlijk wat temperatuur heeft opgebouwd de voorbije tijd. Het is daar zeewater van een 21 graden dat daar aanwezig is. Zie je dat die lucht, die van oorsprong nogthans vrij koel is, toch flink opgewarmd wordt in haar tocht over de Noordzee. Het gevolg is eigenlijk vrij hoge temperaturen. Ook al zitten we de komende tijd aan zee maar rond een 18, 19 graden. Dat is toch nog altijd vrij hoog, gezien de windrichting en de luchtsoort. En daarbij krijgen we eigenlijk telkens een mix van redelijk wat wolkenpartijen met bredere opklaringen daartussen, maar de wolken overheersen toch telkens. En het is niet onmogelijk dat er daar al eens een spatje regen tussen zit. Maar veel meer dan dat is het niet, of een heel licht buitje. Als we dan kijken per dag, ja, vandaag is dat ongeveer het weerbeeld. Morgen zou er wat meer bewolking nog kunnen aangevoerd worden, zeker in de loop van de dag. En woensdag zou dat dan eventueel kunnen uitlopen op een misschien wat actiever buitje, maar al bij al valt het eigenlijk best wel mee. Naar het eind van de week toe zouden er geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen kunnen genoteerd worden. Al blijft dat een beetje afwachten hoe dat precies gaat lopen. We zien ook dat naar het weekend toe de wisselvalligheid een beetje zou gaan toenemen, omdat er tegen die tijd iets wat meer actieve storingen zouden binnenkomen. Maar nog eens, het is allemaal met mogelijk mits maar. En het is ook nog een week ver.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantie vibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert...

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

The Strangers Tribute Show. Een unieke show van viertakt met de liedjes van The Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico Zorro Band.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is VBRO.

We blijven opnieuw met een hele geblokkeerde situatie zitten op de weerkaarten. Daarbij zie je dat er een hoge drukgebied ligt ten zuiden van IJsland. Dat blijft daar liggen en dat is echt een typisch fenomeen van het nieuwe klimaat. Situaties op de weerkaarten die daar liggen en die daar blijven liggen. Geblokkeerde situaties tot in de eeuwigheid. Dat hoge drukgebied gaat nergens heen, dat blijft liggen. En dat zorgt bij ons de komende tijd voor een noord- tot noordwestelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar omdat ook de Noordzee toch wel behoorlijk wat temperatuur heeft opgebouwd de voorbije tijd. Het is daar zeewater van een 21 graden dat daar aanwezig is. Zie je dat die lucht, die van oorsprong nogthans vrij koel is, toch flink opgewarmd wordt in haar tocht over de Noordzee. Het gevolg is vrij, ja, eigenlijk vrij hoge temperaturen. Ook al zitten we de komende tijd aan zee maar rond een 18, 19 graden, dat is toch nog altijd vrij hoog, gezien de windrichting en de luchtsoort. En daarbij krijgen we eigenlijk telkens een mix van redelijk wat wolkenpartijen met bredere opklaringen daartussen, maar de wolken overheersen toch telkens. En het is niet onmogelijk dat er daar al eens een spatje regen tussen zit. Maar veel meer dan dat is het niet. Of een heel licht buitje. Als we dan kijken per dag, ja, vandaag is dat ongeveer het weerbeeld. Morgen zou er wat meer bewolking nog kunnen aangevoerd worden, zeker in de loop van de dag. En woensdag zou dat dan eventueel kunnen uitlopen op een misschien wat actiever buitje, maar al bij al valt het eigenlijk best wel mee. Naar het eind van de week toe zouden er geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen kunnen genoteerd worden, al blijft dat een beetje afwachten hoe dat precies gaat lopen. We zien ook dat naar het weekend toe de wisselvalligheid een beetje zou gaan toenemen, omdat er tegen die tijd iets wat meer actieve storingen zouden binnenkomen. Maar nog eens, het is allemaal met mogelijk mits maar en het is ook nog een week ver.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Nieuwe ambtenaren zullen hun ziektedagen binnenkort niet langer onbeperkt kunnen meenemen naar volgende jaren. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu krijgen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar en kunnen ze die opsparen als ze die niet nodig hebben. Vanaf begin volgend jaar zal dit niet meer mogelijk zijn voor nieuwe ambtenaren. Zij die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot het einde van dit jaar opgebouwd hebben. Tijdens de viering van de Spaanse wereldtitel in een stad in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij raakte bedolven onder een fontein die instortte, nadat enkele mensen erop geklommen waren. Er vielen ook enkele gewonden. Over hun toestand is niets bekend. In de Verenigde Staten is de golf van zware diarree door een darmparasiet dan toch niet veroorzaakt door sla van fastfoodketen Taco Bell. Dat zegt de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. Een eerdere test blijkt vals positief te zijn. Het aantal gemelde besmettingen is intussen opgelopen tot 7000. Een kleine 2000 daarvan zijn bevestigd. Meer dan 140 mensen moesten naar het ziekenhuis. De parasiet is vooral terug te vinden in besmet fruit of besmette groenten die onvoldoende gewassen of gekookt zijn. Maar de exacte bron van de besmettingen is dus nog altijd niet gevonden. Het onderzoek loopt verder. De Russische president Poetin heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Son Wei ontvangen in het Kremlin. Poetin dankte haar land voor de steun bij zijn oorlog tegen Oekraïne. Mogelijk is de ontmoeting de voorbode van een bezoek van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan Rusland. Die maakte eerder duidelijk dat Rusland zijn belangrijkste buitenlandse prioriteit is. Het is geleden van 2024 dat Poetin en Kim Jong-un elkaar zagen. De Brits-Australische acteur Terence Donovan is overleden. Hij is de vader van zanger en acteur Jason Donovan. Terence Donovan speelde tientallen jaren in series als Neighbours en Home and Away. Hij is 90 jaar geworden. We krijgen geleidelijk meer opklaringen bij maxima rond 22 graden. Morgen starten we opnieuw bewolkt. Later komt de zon er weer wat door. We halen dan een aangename 24 graden.
2: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
3: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radioshow in een presentatie van VBRO's Eddie Gover

0: een Honey D per Zuidam. Dutkrabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Zelekermis 2026. Op zondag 2 augustus.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen. Bij momenten kan de zon wel eens beter doorbreken en zien we brede opklaringen. Maar meestal zijn er toch vrij veel wolken aanwezig waar die zon het eigenlijk wel knap moeilijk mee blijft hebben. De temperaturen die hebben een duw gekregen. Dat is al een paar dagen zo en dat is ook vandaag weer het geval. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot net rond of vooraan de 20 graden landinwaarts. Dus dat is toch wel een stukje minder dan dat eerder deze maand het geval was. Daarbij ook weer redelijk wat wind. Die komt uit een noordwestelijke richting en kan aan zee opnieuw vrij krachtig gaan waaien. Boven land is dat een matige wind, maar die kan per momenten echt wel storend zijn. Eventueel valt er hier of daar eens ook een licht beetje gespetter uit die wolken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever. Hij haalt ook uit naar staten die waanzinnige en vrede oorlogen voeren, zonder die bijnaam te noemen. De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
0: Nieuws uit je regio.
2: In Veurne is zaterdagmiddag een 37-jarige motorrijder uit Veurne gewond geraakt toen een 84-jarige bestuurder uit Popringen een manoeuvre maakte op de Brugse Steenweg en hem aanreed. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Knollenstraat tussen Veurne en de deelgemeente Avelkapelle. De motorrijder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Popringen bleef ongedeerd. Zaterdagmiddag iets na 1 uur kwam een vrouw op de Grote Markt van Ieper lelijk ten val. Ze was aan het wandelen met haar fiets aan de hand toen ze ten val kwam over een kabel. Door haar val kwam een deel van haar remsysteem van haar fiets klem te zitten in haar arm. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden uit haar benarde situatie. Daarna werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagmiddag rond 3 uur is in de Schipperstraat in Oedelem een kleine bestelwagen in de gracht beland toen de bestuurder om een onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. In eerste instantie werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat, maar bij aankomst van de brandweer bleek dit niet het geval te zijn. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. In de Kloosterstraat in de Ruislede is zaterdagavond een zware brand ontstaan waarbij 4 woningen werden getroffen. 3 ervan zijn onbewoonbaar. 1 bewoner werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis nadat een buurman hem uit zijn woning haalde. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De schade is groot. Ook een brandweerman raakte licht gewond toen hij een hond wou redden uit de brand. Het dier beet in zijn hand. En op de hoek van de Meulebekenstraat en de Tinnepotstraat in Emelgem, een deelgemeente van Isegem, is in de vroege uurtjes van zaterdagochtend een auto tegen een betonnen elektriciteitspaal geknald. De bestuurder raakte daarbij lichtgewond.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een mix van wolken en opklaringen. Bij momenten kan de zon wel eens beter doorbreken en zien we brede opklaringen. Maar meestal zijn er toch vrij veel wolken aanwezig waar die zon het eigenlijk wel knap moeilijk mee blijft hebben. De temperaturen die hebben een duw gekregen. Dat is al een paar dagen zo en dat is ook vandaag weer het geval. Maxima van een 18, 19 graden aan de kust tot net rond of vooraan de 20 graden landinwaarts. Dus dat is toch wel een stukje minder dan dat eerder deze maand het geval was. Daarbij ook weer redelijk wat wind. Die komt uit een noordwestelijke richting en kan aan zee opnieuw vrij krachtig gaan waaien. Boven land is dat een matige wind, maar die kan per momenten echt wel storend zijn. Eventueel valt er hier of daar eens ook een licht beetje gespetter uit die wolken. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus...

0: is in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
2: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
1: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië. En hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philip Daze.
5: Ik ben gek op jou, Tikero.
3: Aurélie.
4: Hier schijnt de liefde, kom dans met mij.
3: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
8: A presto da Mobili Consortio.

0: Ik luister Nederlandstalig.
1: VBRO. Dit was niet waar ik wilde.

0: Dat is een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vatje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Gover.

0: Honey D, Billy Zuidam. Dutkla B, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht zien we grosso modo onszelfde weerbeeld als overdag. Er wordt vrij veel bewolking aangevoerd van over de Noordzee. Daar zou al eens durven een druppeltje uitvallen, maar meer dan een druppeltje is dat eigenlijk niet. Meestal houden we het eigenlijk volledig droog. De minimumtemperaturen, ja, die zakken iets verder weg in deze van oorsprong koelere luchtsoort. Hoewel, door de bewolking valt het nog wel mee. Aan zee bijvoorbeeld zitten we gemakkelijk telkens rond een 15 à 16 graden als minima. Landinwaarts kan dat wat minder zijn. Dan kunnen we tegen de ochtend, als er wat opklaringen zijn, zakken tot rond een 10 à 12 graden. Al lijkt het op de meeste plekken ook wel dat we toch telkens iets hoger blijven haperen. De wind die neemt altijd maar af in de nacht, maar komt dan tegen de ochtend geleidelijk aan terug. En dat is dan ongeveer het nachtelijke weerbeeld wat we mogen verwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
2: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
1: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië. En hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.

0: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht zien we grosso modo onszelfde weerbeeld als overdag. Er wordt vrij veel bewolking aangevoerd van over de Noordzee. Daar zou al eens durven een druppeltje uitvallen, maar meer dan een druppeltje is dat eigenlijk niet. Meestal houden we het eigenlijk volledig droog. De minimumtemperaturen, ja, die zakken iets verder weg in deze van oorsprong koelere luchtsoort. Hoewel, door de bewolking valt het nog wel mee. Aan zee bijvoorbeeld zitten we gemakkelijk telkens rond een 15 à 16 graden als minima. Landinwaarts kan dat wat minder zijn en kunnen we tegen de ochtend, als er wat opklaringen zijn, zakken tot rond een 10 à 12 graden. Al lijkt het op de meeste plekken ook wel dat we toch telkens iets hoger blijven haperen. De wind die neemt altijd maar af in de nacht, maar komt dan tegen de ochtend geleidelijk aan terug. En dat is dan ongeveer het nachtelijke weerbeeld wat we mogen verwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Katemgoed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VBRO's.

0: Honey D per i Zuidam. Tutkrabé, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tselekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: De koning noemt de investeringen in defensie onvermijdelijk. In zijn jaarlijkse toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen verdedigt hij de verhoging van het defensiebudget door de regering De Wever.
3: Juist door onze krachten te bundelen kunnen we er sterker uitkomen. Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
2: De koning staat ook even stil bij de spanningen in het onderwijs in Brussel en Wallonië en hij blikt even terug op de zware hittegolf die in juni aan honderden mensen het leven kostte. Bij een steekpartij in Gent is vanmorgen een zwaar gewonde gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets geweten. Er is een onderzoek geopend. Er is vandaag de drukste dag van de zomer op de luchthaven van Zaventem. Ze verwachten daar zo'n 92.000 passagiers. De drukte valt samen met de start van het bouwverlof en de terugkeer van zo'n 12.000 festivalgangers van het eerste weekend van Tomorrowland. Wie vandaag het vliegtuig neemt, krijgt de raad om ruim op tijd naar de luchthaven te komen. In het Thaise Phuket is een Belg opgepakt die gezocht werd door Interpol voor onder meer poging tot moord. Hij zou eind mei naar Thailand gevlucht zijn om uit de handen van het Belgische gerecht te blijven. De man wordt ook verdacht van illegaal wapenbezit en betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij had een verblijfsvergunning tot 18 augustus. De Belg zit in de cel in afwachting van de verdere juridische procedure en zijn uiteindelijke uitzetting naar ons land. België klimt naar de 8e plaats op de FIFA-ranking. Dat is 1 plek hoger dan voor het WK-voetbal. De Rode Duivels werden in de kwartfinales naar huis gestuurd door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Dat voert ook de wereldranglijst aan voor Argentinië en Frankrijk. We krijgen een mix van wolken en opklaringen bij een graad of 22. Morgen is het eerst grijs, later komt de zon erdoor. We halen dan zo'n 24 graden.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-.

De vooruitzichten voor de komende dagen die zien er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als vandaag en de vorige dagen. Daar verandert eigenlijk niet gek veel aan. We blijven in een noordwestelijke stroming zitten. En die stroming die voert koelere lucht aan met temperaturen die wat getemperd worden. Daardoor krijgen we telkens maxima van rond die 17, 18, 19 graden aan zee. Landinwaarts is dat rond of net vooraan de 20 graden. Daarbij kan er uit de bewolking misschien heel af en toe eens een druppeltje regen of een licht buitje vallen. Die kans wordt iets groter naar woensdag toe dat dat gebeurt, omdat dan een zwak frontje doortrekt. Maar al bij al stelt het allemaal conditioneel niet zo heel veel voor. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Veurne is zaterdagmiddag een 37-jarige motorrijder uit Veurne gewond geraakt toen een 84-jarige bestuurder uit Popringen een manoeuvre maakte op de Brugse Steenweg en hem aanreed. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Knollenstraat tussen Veurne en de deelgemeente Avelkapelle. De motorrijder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Popringen bleef ongedeerd. Zaterdagmiddag iets na 1 uur kwam een vrouw op de Grote Markt van Ieper lelijk ten val. Ze was aan het wandelen met haar fiets aan de hand toen ze ten val kwam over een kabel. Door haar val kwam een deel van haar remsysteem van haar fiets klem te zitten in haar arm. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden uit haar benarde situatie. Daarna werd ze overgebracht naar het ziekenhuis. Zaterdagmiddag rond 3 uur is in de Schipperstraat in Oedelem een kleine bestelwagen in de gracht beland toen de bestuurder om een onbekende reden de controle over zijn stuur verloor. In eerste instantie werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat, maar bij aankomst van de brandweer bleek dit niet het geval te zijn. Er waren ook geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. In de Kloosterstraat in de Ruislede is zaterdagavond een zware brand ontstaan waarbij 4 woningen werden getroffen. 3 ervan zijn onbewoonbaar. 1 bewoner werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis nadat een buurman hem uit zijn woning haalde. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is niet duidelijk. De schade is groot. Ook een brandweerman raakte licht gewond toen hij een hond wou redden uit de brand. Het dier beet in zijn hand. En op de hoek van de Meulebekenstraat en de Tinnepotstraat in Emelgem, een deelgemeente van Isegem, is in de vroege uurtjes van zaterdagochtend een auto tegen een betonnen elektriciteitspaal geknald. De bestuurder raakte daarbij licht gewond.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Vanavond en vannacht zien we grosso modo onszelfde weerbeeld als overdag. Er wordt vrij veel bewolking aangevoerd van over de Noordzee. Daar zou al eens durven een druppeltje uitvallen, maar meer dan een druppeltje is dat eigenlijk niet. Meestal houden we het eigenlijk volledig droog. De minimumtemperaturen, maar ja, die zakken iets verder weg in deze van oorsprong koelere luchtsoort. Hoewel, door de bewolking valt het nog wel mee. Aan zee bijvoorbeeld zitten we gemakkelijk telkens rond een 15 à 16 graden als minima. Landinwaarts kan dat wat minder zijn en kunnen we tegen de ochtend, als er wat opklaringen zijn, zakken tot rond een 10 à 12 graden. Al lijkt het op de meeste plekken ook wel dat we toch telkens iets hoger blijven haperen. De wind die neemt altijd maar af in de nacht, maar komt dan tegen de ochtend geleidelijk aan terug. En dat is dan ongeveer het nachtelijke weerbeeld wat we mogen verwachten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

0: is veel plezier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Mike.

0: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak.

We blijven opnieuw met een hele geblokkeerde situatie zitten op de weerkaarten. Daarbij zie je dat er een hoge drukgebied ligt ten zuiden van IJsland. Dat blijft daar liggen en dat is echt een typisch fenomeen van het nieuwe klimaat. Situaties op de weerkaarten die daar liggen en die daar blijven liggen. Geblokkeerde situaties tot in de eeuwigheid. Dat hoge drukgebied gaat nergens heen, dat blijft liggen. En dat zorgt bij ons de komende tijd voor een noord- tot noordwestelijke stroming. Daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Maar omdat ook de Noordzee toch wel behoorlijk wat temperatuur heeft opgebouwd de voorbije tijd. Het is daar zeewater van een 21 graden dat daar aanwezig is. Zie je dat die lucht, die van oorsprong nogthans vrij koel is, toch flink opgewarmd wordt in haar tocht over de Noordzee. Het gevolg is eigenlijk vrij hoge temperaturen. Ook al zitten we de komende tijd aan zee maar rond een 18, 19 graden. Dat is toch nog altijd vrij hoog gezien de windrichting en de luchtsoort. En daarbij krijgen we eigenlijk telkens een mix van redelijk wat wolkenpartijen met bredere opklaringen daartussen, maar de wolken overheersen toch telkens. En het is niet onmogelijk dat er daar al eens een spatje regen tussen zit. Maar veel meer dan dat is het niet. Of een heel licht buitje. Als we dan kijken per dag, ja, vandaag is dat ongeveer het weerbeeld. Morgen zou er wat meer bewolking nog kunnen aangevoerd worden, zeker in de loop van de dag. En woensdag zou dat dan eventueel kunnen uitlopen op een misschien wat actiever buitje, maar al bij al valt het eigenlijk best wel mee. Naar het eind van de week toe zouden er geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen kunnen genoteerd worden. Al blijft dat een beetje afwachten hoe dat precies gaat lopen. We zien ook dat naar het weekend toe de wisselvalligheid een beetje zou gaan toenemen, omdat er tegen die tijd iets wat meer actieve storingen zouden binnenkomen. Maar nog eens, het is allemaal met mogelijk mits maar. En het is ook nog een week ver.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaten in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van Casino.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skwane Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Goof.

0: 1, Honey D, Perry Zuidam. Kutkrabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tienne zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een 20er. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelfs stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consorzio. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: Het huwelijk tussen Rudy Garcia en de Belgische voetbalbond is voorbij. De bond hakte vanmiddag de knoop door. Hoewel de Fransman de vooropgestelde doelen allemaal bereikte en de Rode Duivels onder zijn bewind maar 2 keer verloren, was er toch te veel onvrede en te weinig vertrouwen om de samenwerking te verlengen. In een reactie op Instagram zegt Garcia België succes te wensen bij het voortzetten van de generatiewissel die hij in gang heeft gezet. Hij wijst er ook op dat hij de Rode Duivels achterlaat in de A-divisie van de Nations League en in de top 8 van de wereld. Een opvolger is er nog niet. Garcia zelf zou volgens diverse media al nieuwe aanbiedingen hebben gekregen. Op een camping net over de Belgische grens in het Franse Tien zijn 2 doden gevonden. Het ene lichaam lag in de toiletten, het andere in een staakcaravan en dat lag er blijkbaar al een tijdje. Het gaat volgens lokale media om een vader en zoon die nog maar 6 weken op het kampeerterrein verbleven. De politie onderzoekt de omstandigheden van beide overlijdens. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Surinaamse man van 53 aangehouden voor de moord op een twintiger. De vermoedelijke dader was na de feiten thuis in Lint opgepakt. Hij zou het slachtoffer zondagochtend vroeg hebben doodgeschoten op de parking van een nachtclub in Antwerpen na een feest voor de Surinaamse gemeenschap. Mogelijk gebeurde dat na een conflict over een parkeerplaats. Volgens sommige media is de man geen onbekende voor het gerecht en is hij de vader van een beruchte drugscrimineel. Zelf stond hij eerder al internationaal geseind voor een andere moord in Suriname. En Andy Burnham is nu officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. King Charles heeft hem vanmiddag officieel aangesteld. In zijn speech pakte Burnham meteen uit met een ambitieus 10-jarenplan. Hij zegt onder andere dakloosheid te zullen bestrijden en het Britse onderwijs compleet te hervormen. Voor die ambities maakt hij nu al 340 miljoen pond vrij. De opvolger van Keir Starmer is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar. Andy Burnham is ook de nieuwe leider van Labour. Vanavond op de meeste plaatsen droog bij een kleine 20 graden. In de loop van de nacht brede opklaringen en minima van 7 tot 16. Al zeker tot vrijdag komt het kwik niet meer boven 25 graden uit.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consort.

0: jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beerne. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak

VPRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Virwaval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een droneteam in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: 107.3 en 106.6. VBRO West.
1: In Virouinval in de provincie Namen heeft een hevige bosbrand gewoed vlakbij de Franse grens. De Belgische en Franse brandweer werken samen en ze zetten ook een drone-team in. Ook de federale politie assisteert met toezicht vanuit de lucht via de politiehelikopter. Het vuur was onder controle nadat de vuurzee de straat had bereikt. Het getroffen gebied is 2,5 hectare groot. Een grote verbindingsweg in de buurt blijft wellicht nog een hele tijd afgesloten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met harde vergelding tegen Iran voor de dood van Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten. Hij schrijft op zijn sociale media dat hij dat ook heeft opgedragen aan de legertop. Afgelopen weekend zijn 3 Amerikaanse soldaten gedood. Van 2 is dat bevestigd, een derde is nog vermist. Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten is een schip geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Britse maritieme agentschap. Iedereen aan boord is wel veilig. En in die andere oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn 4 Indiërs gedood bij de aanval op een schip in de haven van Odessa in Oekraïne. Die aanval komt van Rusland, zegt Oekraïne, en Rusland zegt zelf dat ze reageren op Oekraïnse droneaanvallen. En groot volksfeest in de Spaanse hoofdstad Madrid met de viering van de Spaanse wereldtitel in het voetbal. Het nationale elftal is ontvangen bij koning Felipe en daarna ging het in een open bus door het centrum van de stad, aangemoedigd door de massa langs de kant. De tocht eindigde aan het podium en ook daar ging de beker nog eens de lucht in. Het is helder en de minima zakken naar 13 graden. Daarna een zonnige nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag weer meer wolken, maar het blijft droog.
0: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO. VBRO. Regionaal en in je eigen taal.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storingsvrij.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: beste van eigen bodem. VBRO. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: Je praat groot, je speelt het hart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

107.3 en 106.6. VBRO West. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold.